onsjenheidsjit van me kleed. Het is no te let voor mooie wudden. Ik leeuw ik net, dat heit me jet. Want ik ben oud waard van de kudde.